0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Good morning.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
6: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
7: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
8: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
9: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones en raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, een beetje rekken, een beetje strekken. Goedemorgen. Ja, het is een vrijdag. Welkom, het is 7 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Jawel, jawel, jawel. Wat een piano. En wat een piano man in dat geval natuurlijk. En Billy Joel op Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Goed geslapen? Ik hoop van wel. We gaan langzaam maar zeker op in de richting van het weekend. Dat ziet er heel goed uit. Ik ben Diederik. Ik blijf bij u in dit radioprogramma tot 11 uur. En straks drinken wij de koffie tussen 11 en 2. Diederik.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Zo blij dat ik jou nog eens heb teruggezien. I saw her again van de Mamas en de Papas. Die kennen we ook van hits zoals bijvoorbeeld California Dreaming of Monday Monday. Dit was er ook eentje. I saw her again. Goedemorgen, vrijdagochtend. Ja, we zijn goed gezind natuurlijk. Hè?

Het werd geschreven door Serge Gainsbourg, de man van... J'étais mon nom plus natuurlijk. En dit is een andere koek, Frans Gall op het Eurovisie Songfestival. Poupée de Cire, Poupée de Son. Good morning.

Pretty Woman van de Pico van Roy Orbison natuurlijk. Hey, wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Service naar onze website. Ga eens kijken naar zoo.radio. Daar vind je veel meer over onze programma's. Kan je ook plaatjes aanvragen als je doorklikt naar verzoekjes. Die worden dan uitgezonden in onze Zoo-box. Die hoor je van maandag tot en met vrijdagavond zo tussen 6 en 8 uur. Zoo.radio. Daar vind je veel meer over ons. Nu Herb Albert en Tijuana Brass Band. A Taste of Honey hier op de radio.

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV-batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV-batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

zag het niet zo goed zitten. Elvis the King hier op Zo Goedemorgen. The Girl of My Best Friend. En daarvoor hadden we James Cunningham. Norma Jean Baker Wants to Be a Movie Star. Het ging over het leven van Mary.

Come on voor vanavond. Hè? Want het is vrijdagavond, dus moet kunnen in dat geval. Come on, everybody van Eddie Cochran. Morgen doen we het niet. Hè? Nee. Morgen is het zaterdag en we doen het nooit op een zaterdag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, het is 8 uur. Hier is Diederik in de morgen. Word maar wakker.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ja, Shirley Bassey natuurlijk. Bekend van bijvoorbeeld Diamonds of Forever, maar ook van Goldfinger of van deze plaat. Kiss me, honey, honey. Kiss me. Oh.
1: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

Het is echt zomer op de radio aan het werken met Alberto Cortez en de Soekoe Soekoe. Wil je Zoo ontvangen, dan kan dat op FM in het noordoosten van Antwerpen op 104.9 en 107.6 of via DAB+ in Groot Antwerpen.

Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soest. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Ja, er zijn heel veel uitvoeringen van, maar dit is toch wel de meest up-tempo uitvoering die we graag draaien hier op de radio bij zo'n Smoke Gets in Your Eyes van Blue Haze.
1: Broadcasting to the world.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
7: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
10: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Jackie Wilson. Hoger en hoger, hoger en hoger.
1: Your love keeps lifting me higher and higher and higher. Amai, amai, amai, amai, amai. De Beatles zijn hier, onze vaste stamgasten. And she's got a ticket to ride.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En Eye Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen op vrijdagochtend. Had een prettig gevoel. Het is ondertussen 9 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

was nauwelijks 14 jaar toen ze 's morgens opstond. En ze kwam naar beneden. En ze had dat stemgeluid van onvoorstelbaar, ja, op hele jonge leeftijd. Het is Helen Shapiro natuurlijk en You.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

altijd moeilijker om het af te maken dan om het aan te maken natuurlijk. Jackie de Shannon en Breakaway. Daarvoor hadden we ook nog Elvis Gilderoy Sullivan, Billy Deal en de Rondells. Oh, I've been hurt. En de Gentry's en Keep On Dancing van de jaren 60. Die zijn van ons. Je bent bij Zoo. Goedemorgen, ik ben bij Diederik in de morgen.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio. Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zegt je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: Good morning.

Watch Ed en Jeremiah en een summer song. Dat is een beetje van toepassing natuurlijk. Hier is Zoo. Goedemorgen, we glijden op in de richting van 10 uur. Doen we nu met Maria Nomas van Cliff Richard.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Aha, goedemorgen, welkom. Het is 10 uur, het is vrijdagmorgen.
3: From the Beverly Hills event.

aflevering volgens Rengo. Je bent veel te mooi om alleen te blijven. Trop belle pour rester seul natuurlijk. En net gehoord The Words of Love van Jimmy Gilmer. En The Fireballs, dat klinkt gevaarlijk.

de Beatles natuurlijk en I Love Her. Goedemorgen, hier is Zo, de jaren 60, die zijn van ons. Ik ben Diederik, die draait ze bijna non-stop. Simon & Garfunkel, The Sweepers, The Monkees zijn onderweg. En Dave, die Dozy, Bikin Mikentic. Dit is Bom Juan.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
5: Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
6: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
10: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
12: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Oh ja, zou later nog een wereldhit worden in de jaren 80 door Softail. Dit was de originele, want wij zijn daarvoor gekend natuurlijk. Gloria Jones en Tainted Love. 1969, wat een plaat. Intrigues hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Wat een fantastische plaat. Hij zit een beetje luider, hè, voor In de Moment.

0: liefde. En dat liggen soms dicht bij elkaar. The Persuaders, it's thin line between love and hate. Hier gehoord op Zoo. Goedemorgen, en daarvoor hadden we ook nog Tommy Rowe. Ik was er een beetje duizelig van. En in een moment natuurlijk van de intrigues. En nu Skeeter Davis, I can't stay mad at you. Ja, ik kan nooit echt heel lang boos blijven.
1: Ladies and gentlemen, the beat

0: Zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

to. Ja, zo van die dingetjes. Things. Van Bobby Darin hier op Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. De Occasions daarvoor. Girl Watcher. Uitkijken hoor. En The Beat Goes On van Sonny Gentje en Don en Phil Everly. Die hadden heel veel problemen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falklandeilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falklandeilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, vrijdagochtend. Hier is Zo, hier is Diederik. En ik drink samen met jullie de koffie tot aan 2 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Mona Lisa, maar in de rock'n'roll uitvoering van Conway Twitty, die we ook kennen van Sessie Bon natuurlijk. Hey, goedemorgen en welkom hier bij Diederik op de Koffie aan Blue Mink en Good Morning Freedom.

0: Kom maar.
1: My Lord, my sweet lord van George Harrison natuurlijk. Hier is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Hallo en goedemorgen, we drinken samen de koffie. Dat doen we nu met Booker T en de MG's.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

no. Ja, het is een plaat die de wereld rondging van bij onze Rocco Granata, onze eigen Rocco natuurlijk, en Marina. We zijn onderweg naar 12 uur met Johnny Tillotson, met Elvis, met de Flirtations, met Polanka en met de Fifth Dimension Aquarius en Let the Sunshine In.

0: Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
5: Huh?
4: Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe?
6: Ja!
5: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: De echte vent. Uurt bij Ribarent.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
0: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen. Morgen.

Ja, ik denk dat ze het zo niet bedoeld hebben. I'm so sorry, Suzanne. Dat waren de Hollies natuurlijk. Hier is Zoe, hier is Diederik. Goedemorgen allemaal. Ja, bijna goedemiddag. Zo meteen gaan we eens kijken wat er in onze boterhammendozen zit. Maar eerst Demis Roussos, My Only Fascination.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Vrijdagmiddag aan de vooravond van een weekend, maar allicht van een extra verlengd weekend, dus dat ziet er goed uit. Het is 12 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

dan zal ik de spelregels eventjes uitleggen. Enfin, na het programma natuurlijk. The Game of Love. Wow. Wayne Fontana en Mike Benders natuurlijk. Hier op Zoo. Goedemiddag, vrijdagmiddag. Wow, ik kan het weekend al een beetje ruiken. Ik kan dat al een beetje zien. Marlena Schouwer. Like a sound.

0: Dat was een cadeautje van
1: Paul McCartney, geschreven door de Beatles. Peter en Gordon hadden er een hit mee. I don't care what I say, I won't stay in a world without love. Hier is Zoo op vrijdagmiddag en met Peter Koen.

water, dat gaat zo op en neer en heen en weer. Splash, splash. Hij nam een bad. Hè. Bobby Darin. Het is een rock'n'roll plaat, die hadden we daarvoor ook trouwens, met Peter Koelewijn en de Rockets. De eerste Nederlandstalige rock'n'roll plaat kwam uit 1960. Kom van dat dak af, als je eventjes wil. Straks Michael Jackson. We hebben onder meer Frank Wilson en de Rooters. Come on, let's go, let's do the pony. Super.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Good afternoon.

0: Geef mij je elleboog, maar geef mij dan vooral het onderste deel van je hand houden. Hold your hand van The Beatles, zo helemaal aan het begin van hun carrière natuurlijk. Hier is Zo, goedemiddag daarvoor, Geneviève Gratz. Ze speelde ook echt mee in La Gendarme de Saint-Tropez. En ze zong ook Doulieu Saint-Tropez, geschreven door Raymond Lefebvre, die zowat alle muziek schreef voor de filmcyclus van Louis de Funès, Le Gendarme à Saint-Tropez.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

dat is terug. Walk Right Back van Don en van Phil Everly. Hier is Zoo. Goedemiddag. Hier hoor je fantastische plaatjes. Een beetje Chicano-muziek nu met Trini Lop.

0: Imagine van The Who. En dan sloegen ze hun gitaar helemaal stuk, zo aan het einde van het programma. En dan, ja, dan konden ze ook geen Bis-nummer meer spelen natuurlijk.
1: Broadcasting to the world.

Hier werd de slag herdacht van Wounded Knee door Redbone. Waar echt Indianen. Hier is zo, het is een beetje de time of the season. Het is lekker warm, het is zomer en het is bijna

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solden tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krek.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
5: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paska, voor groot en klein.

0: fix it met Sidefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Voor de mensen die graag op de buiten zijn in dat geval natuurlijk. Hier is Zo Goedemiddag in the Country. Dat was een hit van Cliff Richard and the Shadows uit 1966. En nu Johan Verminnen van bij ons. Laat me nu toch niet alleen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, we zijn het laatste stukje van bij Diederik op de koffie. We eten boterhammen en we luisteren naar fantastische hits uit de 60s. Want de jaren 60 zijn van ons. From the Beverly Hills of

Hij schiet, kan je maar beter bukken natuurlijk. Junior Walker en de All Stars en de Shotgun. En daarvoor de Tremolos. En nu Daniel Gerard. Tu me dis.

daar zat zo'n heel romantisch filmpje bij. Hij stond dan op wacht in zo'n wachtkotje als soldaat verkleed. En zij kwam dat dan langs en ze zongen dan samen. Hey Paul, hey Paula. Later hadden ze nog een aantal hitjes, maar dit was ongetwijfeld de grootste. Goedemiddag, hier is Zoe, de jaren 60 zijn van ons. Super.

iedereen heeft een beetje zijn problemen, zo gaat dat in het leven. Gelukkig is er de muziek natuurlijk. The Fortunes, You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Daarvoor hadden we hier op de radio, kom eens een beetje dichter, hè. Kom a little bit closer, van Jay and the Americans natuurlijk. En straks onder meer The Kings, The Beatles, Richard Anthony, Rob de Nijs. Maar eerst Sandy Shaw, Puppet on a String.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatteken.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
0: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Hij had in de 60s een aantal hits, maar dit was een van de grootste die hij ooit had. Hè. The More I See You, The More I Love You natuurlijk. Hè. Het was Chris Montes hier op Zoo. Goedemiddag bij Diederik. Straks tussen 2 en 6 met Tim Peters. Tim in de middag om 5 uur. Jawel, jawel, de officiële opening van het weekend. Dat gebeurt straks. En er is om 5 uur ook de top 5 uit 5 natuurlijk. En nu Martha Reeves en de Vandellas. Het gaat snel vooruit met het zand. Goed zijn.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Burns, there's a ring of fire on Johnny Cash natuurlijk. Jongens en meisjes, dames en heren, zometeen hier Tim in de middag tussen 2 en 6. Ik doe het aanstaande wat dit programma betreft maandag weer. Tot dan.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Vrijdagmiddag, 2 uur. Dit is een nieuwe Tim in de Middag. Welkom erbij.
3: From the Beverly Hills event.

Ja, misschien is dat eerder iets voor morgen, hè, dan is het weekend. Of voor straks natuurlijk. Aha, ja, want wij gaan samen in één rechte lijn richting weekend. Straks om 5 uur gaan we dat hier officieel openen, hè, hier op Zoo. Met een nieuwe top 5 uit 5 ook. Ik vertel je straks nog wel naar welk jaar en welk land we gaan. En wat we ondertussen ook gaan doen is... Dat ook natuurlijk. The Cousins. Ik bedoelde eigenlijk luisteren naar hele mooie oldies uit de 50s, 60s en 70s. Want daarvoor moet je bij ons zijn natuurlijk. Bij jouw favoriete oldies radio. De Beatles zijn onderweg. Jimmy Foster, Petula Clark. En dit zijn The Carpenters. On the top of the world. Goedemiddag.

Elvis Presley over de koning van de Creolen. De Creolen, ja, dat waren eigenlijk Afrikaanse afstammelingen, hè, die in Amerika woonden. Elvis Presley hier op Zoo 19.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak

Yes, een dream, a little dream of me. We zaten in 1968. Het origineel werd trouwens gezongen door Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. En dat was helemaal terug in 1950. Dit is Zoo, jouw oldies radio op de vrijdagmiddag. Met Sam Cooke onderweg, John Fred en his Playboy Band. En nu Adamo.

Terug, hè. Net zoals mijn gele boomerang. Like my yellow boomerang. Het was the middle of the road uit 1973. Een jaartje daarvoor, op een dag als deze, in Montreal in Canada, ontplofte op 17 juli 1972 een bom onder een van de vrachtwagens met apparatuur van de Rolling Stones. Niemand raakt gewond. 32 luidsprekerboxen zijn onbruikbaar geworden. Radiostations in Montreal krijgen meer dan 50 telefoontjes van groeperingen die de aanslag opeisen. De werkelijke dader wordt echter niet gevonden. Het optreden van de Stones in het Forum in Montreal gaat 's avonds trouwens gewoon door, maar daar stopt het nog niet. Voor de aanvang van het concert breken er rellen uit als blijkt dat er 3000 valse kaartjes in omloop zijn. Don't

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kusters Ramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: precies dat hun allereerste singeltje op de markt komt. Uitgebracht door Motown Records uiteraard. Buttered Popcorn heet het. Het is totaal geen hit geworden, maar de hits kwamen later wel natuurlijk voor. The Supremes, Where Did Our Love Go was dat. We gaan richting nieuws en weer van 3 uur met de Diamond.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. Boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
0: Ladies and gentlemen. Vrijdag 3 uur. Goedemiddag. Ik ben Tim en ik mag je ook het komende uur nog gezelschap houden. From the Beverly Hills of

duigen en duigen. Hè. En dan opeens, ja, dan is het kapot, hè. Je hoort het wel. Hè. Dave D, Dozy, Beekje, Mick en Titch uit 1966. Net na Frankie Valli trouwens, die de tweede deel van Tim in de Middag mocht openen. De vrijdagse editie, de leukste van de week. En dat mooie weer, dat helpt ook natuurlijk. Hè. Daar voegen wij nog wat zonnige muziek aan toezien. Van Mungo Jerry. In the

Vandaag precies 43 jaar geleden treden ze op 17 juli 83 op in het Witte Huis in Washington. Ze zijn daar uitgenodigd door de Amerikaanse vicepresident George Bush. De Beach Boys natuurlijk en I Get Around op deze vrijdagmiddag bij Zoo, jouw oldies radio. Straks Dionne Warwick, dit is Jeff van Uitsel van Eigen Bodem.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Krelan-kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
1: Ja!
2: Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat dat straf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

70. Net even gecheckt en het is er maar een paar graden warmer dan hier in Antwerpen op dit moment. Dus geen reden om naar daar te gaan, lijkt me dan. Gewoon hier blijven en blijven luisteren naar Zoo. Al kan je ons natuurlijk ook overal met je meenemen via zoo.radio.

Nee, Melkboer, vandaag niet alstublieft. No milk today. Het waren Herman's Hermits hier bij het station waar de jaren 60 helemaal thuis zijn. Ook muziek gehoord in de afgelopen 20 minuten van Brooke Benton bijvoorbeeld. Uit de 50s kwam dat. Cliff Richard and the Shadows, The Kinks en Little Peggy March. En nu gaan we even naar de 70s. Het begin van de disco zo'n beetje. Voortloper. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Een hele goede middag. Dit is Zoo.

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Ak, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Pascha gemaakt.
5: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Pascha is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
0: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Pascha, voor groot en klein.
7: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
0: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

Ook hij mag natuurlijk mee aan de grote tafel daar in het midden zitten, hier in onze studio. Hè? Ja, is een van onze stamgasten, bedoel ik dan natuurlijk. Elvis Presley en Kiss Me Quick. Ook even snel, voor het 4 uur wordt. Hè? We gaan richting nieuws en weer met Baby Washington.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 4 uur op deze vrijdagnamiddag. Nu begint het weekend toch wel heel dichtbij te komen, hè?
2: From the Beverly Hills.

vrijdagnamiddag met Gary Marsden en de rest van de Pacemakers. Hij had er meer dan eentje, hè. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. I'm the One was dat hier op Zoo. Straks om 5 uur weer een nieuwe aflevering van de Top 5 at 5. Ik neem je straks mee terug naar de Amerikaanse hitlijst van 16 juli 1966. Dat is voor straks dus om 5 uur hier in Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond blijven we trouwens nog samen. En ik heb nog heel veel mooie muziekjes voor je, hoor. Zometeen de Crystals. En dit zijn Junior Walker en de All-Stars uit het eind van de 60s. What does it take to win your love? Zeg het.

Bij Phil Spector in de studio natuurlijk met zijn Wall of Sound. Na de opname zei hij, dit is puur goud wat uit de speakers komt. En ja, zo geschiedde het ook. Het werd de nummer 3 hit in de Billboard Hot 100, deze van The Crystals. En dan gaan we samen met de Four Preps op zee. We gaan naar het eiland Santa Catalina.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paschka, voor groot en klein.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
6: Dag stress. Tijd om los te laten.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Now That I Found You, I Can't Let You Go. Ik hoop dat dat over ons gaat. The Foundations uit 1967. Ik had het daar straks over een bom die ontplofte over een van de vrachtwagens met apparatuur van de Rolling Stones op een dag als deze 54 jaar geleden. Wel, in de hele Noord-Amerikaanse tournee van de Rolling Stones die ze toen aan het maken was, was de volgende gast, die zo meteen gaat aangekondigd worden door onze Zoo-singers, degene die in het voorprogramma stond. Maar die avond werd hij vervangen door Martha en de Vandellas. Wie zou dat zijn?
1: Worldwide at zoo.radio.

geef toe, waar hoor je ze nog, hè? Dit soort heerlijke plaatjes uit de jaren 60, alleen maar bij ons. Hè. De jaren 60, die zijn van ons. Dit is Zoo op FM, DAB+. En natuurlijk overal via zoo.radio. Zo neem je ons gewoon met je mee op vakantie deze zomer. Paul Anka straks, Simon & Garfunkel. En dit is Gene Pitney.

deze noot houdt hij zo'n 12 seconden vol. Matt Monroe. Uit de gelijknamige James Bond film natuurlijk. From Russia with Love was dat uit 1963 in zijn tijd. Goed voor een 20e positie in de Billboard Hot 100. Daarover gesproken straks om 5 uur gaan we daar naartoe.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreelandkantoor Vets Nuits en Zoo.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
7: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Halleluja, die was natuurlijk voor iedereen die onderweg is op dit moment. Hè. Dat zou er wel eens een paar kunnen zijn, hè, op dit uur van de dag, denk ik zo. Het wordt zometeen 5 uur. Nieuws en weer komt eraan. Maar om 5 uur natuurlijk ook een top 5 uit 5, waarmee wij officieel het weekend gaan openen. Ik heb nog Dionne Warwick voor je.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is je beurt. Het is 5 uur. Het weekend is bij deze officieel geopend. Tijd voor een nieuwe Top 5 at 5. En daarin gaan we vandaag terug naar de Amerikaanse hitparade van 16 juli 1966. Op 5, The Beatles.
2: From the Beverly Hills.

Dusty Springfield op nummer 4 in de Billboard Hot 100 van 16 juli 1966. Daar gaan wij vandaag onze mosterd halen voor de top 5 at 5 waar je op dit moment naar luistert. Eén plekje omhoog trouwens voor You Don't Have to Say You Love Me. En daarvoor de Beatles die op hun terugweg waren. Ze hadden eerder 2 weken op 1 gestaan met Paperback Writer en gingen 4 plekken omlaag op 16 juli 1966. Op 3 dan een nummer dat meegeschreven werd door Paul Simon. Het is de Amerikaanse band The Circle. And Red Rubber Ball.

Drugs and Wild Things. Ze zouden later nog 2 weken op de eerste plek in de Billboard Hot 100 prijken. Maar dat was later pas. Toen waren ze alvast wel op weg. Van 6 naar 2, 4 plekken omhoog. Deze Wild Thing. De nummer 2 vandaag in de top 5 at 5. Alleen nog de nummer 1 dan. Die ging die week 3 plekken omhoog. Van 4 naar 1. En zou in totaal 2 weken op 1 staan. Tommy James en de Shondells. En Hanky Panky.

Uit een van zijn vele films, Fun in Acapulco in dit geval. En Acapulco, dat lag natuurlijk in Mexico. Of dat ligt nog steeds in Mexico, volgens mij. Maar goed, Mexico dus, hè, van Elvis Presley. En dit zijn Diana Ross en de Supremes.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
0: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140. Of rebarent.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
7: The sound of the 60s.

Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. We gaan al slapen bij de Beach Boys, blijkbaar. Nog niet doen, hè? Blijf nog bij ons. Tot 6 uur ben ik nog van de partij. En na 6 uur, 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. Die je nog steeds kan aanvragen natuurlijk. Via onze website zoo.radio. Straks de Elgins. En dit zijn Nancy

0: passe un peu trop bien.
1: The City of New Orleans. Of het is weer voorbij, die mooie zomer. Zo kennen we het ook natuurlijk. Dit was de Franse versie. Joe Dassin. Salut les amoureux uit 1972. Hier bij Zoo, jouw oldies radio. En dan gaan we nu naar South Street met de Orleans.

zonnige muziek op een zonnige vrijdagse vooravond met de Two Man Sound, die eigenlijk uit drie mannen bestonden, maar ja, ze klonken als twee mannen blijkbaar, hè? De Two Man Sound. Je moet het ook kunnen natuurlijk. Copacabana hier op Zoo. Dit is André Brasseur.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
4: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
10: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
11: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

Harry Nilsson en het prachtige Without You. Zo zijn we helaas weer aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. De laatste van deze werkweek. Ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier met de weekendcollega's hier. Dat zijn Sophie en Maarten natuurlijk. Sophie hoor je morgen namiddag rond deze tijd. En tussen 6 en 7 hoor je natuurlijk Maarten weer met een nieuwe aflevering van 60s at 6. Zowel zaterdag als zondag. We sluiten af met een heel leuk plaatje. Een eerbetoon aan Eddie Cochran, die 3 jaar daarvoor om het leven was gekomen op tragische wijze. Heinz Bird zingt dit en dat is een voormalig bassist van de Tornadoes. Hij was een groot bewonderaar van Eddie Cochran. En voor de opname wist producer June Meek zelfs de originele begeleidingsband van Eddie Cochran, de Outlaws, te strikken. Hier is Just Like Eddie. Tot maandag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachten vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachten niet ter plaatse geraakten omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachten in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6 uur, goeie avond. Ook op vrijdag de hele zomer lang de Zoobox.
2: From the Beverly Hills event.

De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riool Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
7: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Paska, voor groot en klein.
9: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
10: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
11: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
3: Good evening.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
2: Oh, amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
7: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
8: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
10: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
11: Weet je wat jij nodig hebt?
10: Een persoonlijke assistent?
11: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
10: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
11: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
10: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
11: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
10: Ik voel de stress al verdwijnen.
11: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
10: Dag stress. Tijd om los te laten.
9: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachten vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachten niet ter plaatse geraakten omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachten in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
7: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirk's.
8: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
9: Lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt.
8: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
7: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
10: Pasca, voor groot en klein.

0: fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
6: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves Van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
7: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
9: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
10: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

crazy. It's just great. Balls of fire.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinichem.
7: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
8: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
9: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
10: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
12: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
13: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefde. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress. Tijd om los te laten.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefde. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Mijn

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Blossom Het Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Het Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomhetspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Het Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd.

0: Kijk op sitefix.be, geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497-57-90-49.
6: Radio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,